leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Ik ben Martin van den Boogaard. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters. En die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst de FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon. En het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters, en die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon. En het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters en die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon. En het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zeker 4 honden zijn vorige week overleden nadat ze zijn uitgelaten in het park De Plantage in Schiedam. Vorige week was al bekend dat 2 honden ziek zijn geworden. Nu blijken dat er dus 4 te zijn. De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Er wordt gesproken met eigenaren en getuigen. Ook zijn grondmonsters genomen. In de Telegraaf komt de politie met het advies aan mensen die normaal hun hond uitlaten in De Plantage, dat nu maar ergens anders te doen. In Frankrijk zijn bij protest op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 12 scholieren, 3 docenten en 12 medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De demonstraties begonnen vorige week in de regio Parijs. Sindsdien blokkeren scholieren in heel Frankrijk de ingangen van scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid. Ook werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de protesten niet langer gaan over eisen, maar over geweld. Zeker 40 mensen zijn op zee gered nadat hun boot was omgeslagen. Minstens 2 mensen zijn erbij om het leven gekomen, meldt de kustwacht. De overledenen hebben meer dan 12 uur op zee doorgebracht ten westen van Puerto Rico. Ze werden opgemerkt door een schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om en na een vechtpartij, meldt RTL Nieuws, een van de inzittenden aan boord zou ruzie hebben gekregen en met een kapmes hebben uitgehaald. Daarop sprong de groep zonder reddingsvesten het water in. De politie heeft een Nederlandse man opgepakt in het onderzoek naar de hack bij de telecomprovider Odido. Het gaat om een man van 24 uit Amsterdam die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. Het weer, flink wat zon, droog en bijzonder warm. Het is 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het af en toe wat regenen. En het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: jouw radio. Kruidvat FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zeker 4 honden zijn vorige week overleden nadat ze zijn uitgelaten in het park De Plantage in Schiedam. Vorige week was al bekend dat 2 honden ziek zijn geworden. Nu blijken dat er dus 4 te zijn. De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Er wordt gesproken met eigenaar en getuigen. Ook zijn grondmonsters genomen. In de Telegraaf komt de politie met het advies aan mensen die normaal hun hond uitlaten in De Plantage, dat nu maar ergens anders te doen. In Frankrijk zijn bij protest op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 12 scholieren, 3 docenten en 12 medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De demonstraties begonnen vorige week in de regio Parijs. Sindsdien blokkeren scholieren in heel Frankrijk de ingangen van scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid. Ook werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de protesten niet langer gaan over eisen, maar over geweld. Zeker 40 mensen zijn op zee gered nadat een boot was omgeslagen. Minstens 2 mensen zijn erbij om het leven gekomen, meldt de kustwacht. De overledenen hebben meer dan 12 uur op zee doorgebracht ten westen van Puerto Rico. Ze werden opgemerkt door een schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om en na een vechtpartij, meldt RTL Nieuws, een van de inzittenden aan boord zou ruzie hebben gekregen en met een kapmes hebben uitgehaald. Daarop sprong de groep zonder reddingsvesten het water in. De politie heeft een Nederlandse man opgepakt in het onderzoek naar de hack bij de telecomprovider Odido. Het gaat om een man van 24 uit Amsterdam die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. Het weer, flink wat zon, droog en bijzonder warm. Het is 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het af en toe wat regenen. En het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging 7 kilometer. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Tussen knooppunt Markiezaad en afrit Ierseke 5 kilometer file. En vertraging is wel 20 minuten. En verder 5 minuten vertraging op de A59 Den Bosch-Zonzeel in beide richtingen bij knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Dordrechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

A2 in Den Bosch richting Utrecht tussen Rosbalen West en Waardenburg. Een kwartier vertraging, 10 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam, 10 minuten extra bij Dordrecht. Een 10 minuten op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Een kapotte vrachtwagen zorgt voor veel vertraging op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Dus ik hoop Markiezaad en Afrin Ierseke 9 kilometer file. En een half uur is de vertraging. En

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zeker 4 honden zijn vorige week overleden nadat ze zijn uitgelaten in het park De Plantage in Schiedam. Vorige week was al bekend dat 2 honden ziek zijn geworden. Nu blijken dat er dus 4 te zijn. De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Er wordt gesproken met eigenaar en getuigen. Ook zijn grondmonsters genomen. In de Telegraaf komt de politie met het advies aan mensen die normaal hun hond uitlaten in De Plantage, dat nu maar ergens anders te doen. In Frankrijk zijn bij protest op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 12 scholieren, 3 docenten en 12 medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De demonstraties begonnen vorige week in de regio Parijs. Sindsdien blokkeren scholieren in heel Frankrijk de ingangen van scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid. Ook werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de protesten niet langer gaan over eisen, maar over geweld. Zeker 40 mensen zijn op zee gered nadat een boot was omgeslagen. Minstens 2 mensen zijn erbij om het leven gekomen, meldt de kustwacht. De overledenen hebben meer dan 12 uur op zee doorgebracht ten westen van Puerto Rico. Ze werden opgemerkt door een schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om en na een vechtpartij, meldt RTL Nieuws, een van de inzittenden aan boord zou ruzie hebben gekregen en met een kapmes hebben uitgehaald. Daarop sprong de groep zonder reddingsvesten het water in. De politie heeft een Nederlandse man opgepakt in het onderzoek naar de hack bij de telecomprovider Odido. Het gaat om een man van 24 uit Amsterdam die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. Het weer, flink wat zon, droog en bijzonder warm. Het is 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het af en toe wat regenen. En dat wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven heb je een kwartier vertraging tussen Nederweert, Knoopend Leenderheide, 14 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Roosmalen-West en Waardenburg, een kwartier vertraging 11 kilometer file. Een half uur op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, 11 kilometer file. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorkum, bij Gorkum 13 kilometer langzaam rijden. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost en Knoopend Bankhoef een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot op bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Meer dan een half uur is de vertraging op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Knoopend Markezaat en Afrit Eerstikke 10 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Hasselt FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zeker 4 honden zijn vorige week overleden nadat ze zijn uitgelaten in de Park de Plantage in Schiedam. Vorige week was al bekend dat 2 honden ziek zijn geworden. Nu blijken dat er dus 4 te zijn. Hondeneigenaren in Schiedam houden elkaar goed op de hoogte in appgroep en op Facebook, want de angst zit er goed in.
1: Ja, dat wordt hier, het is het gesprek van de dag. Ik zit op 3 groepsapps, ook hier de Plantage-app. Ik zit op een blafsnuitersapp. Het is gewoon het leeft enorm. Enorm gesprek van de dag.
0: De politie gaat in gesprek met hondeneigenaren en getuigen om te kijken wat er nou precies is gebeurd. Ook zijn grondmonsters genomen. In de Telegraaf komt de politie met het advies aan mensen die nu normaal een hond uitlaten in de Plantage in Schiedam, dat dat nu maar even beter ergens anders gedaan kan worden. De Hoge Raad komt vandaag met het oordeel rondom de straf van Rotterdammer Willem Engel over opruiming in de coronaperiode. Eerder werd hij veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Engel werd veroordeeld vanwege online uitlatingen over de coronamaatregelen en vaccinaties. Hij deed onder meer een oproep om te gaan demonstreren op het Malieveld, terwijl er sprake was van een demonstratieverbod. Ook schreef hij online dat het de plicht was om te zorgen voor zoveel mogelijk infecties. Ook werd dat gezien als een oproep om maatregelen te overtreden. Wordt in het cassatieverzoek gekeken of alle processen goed zijn verlopen in het hoge beroep tegen Willem Engel. Ook wordt er gekeken of de veroordeling goed is gemotiveerd, vooral rondom de vrijheid van meningsuiting. Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders om het leven gekomen door een val in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal overleden bijna 8000 mensen na te zijn gevallen, gestruikeld of uitgegleden. Dat zijn ruim 500 meer dan het jaar ervoor. Het aantal Nederlanders dat na een val overlijdt stijgt al jaren. Dat komt deels doordat er meer ouderen zijn door de vergrijzing. Maar het aantal valdoden stijgt harder dan het aantal ouderen. Gemiddeld komen er ruim 20 ouderen per dag om het leven na een val. Daarmee is een val in Nederland de meest voorkomende oorzaak van niet-natuurlijk overlijden. Het aantal Nederlanders dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat is licht toegenomen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht in Amsterdam. 16% van de Nederlanders vindt het rechtvaardig dat een man zijn vrouw slaat. Dat was 4 jaar geleden nog 13% en 15 jaar geleden nog 12%. Jongeren vinden geweld minder vaak een probleem, net als mensen die financieel iets minder breed hebben. Ook zijn meer mensen die het een probleem vinden dat als de vrouw meer verdient dan de man. Als oorzaak noemen de onderzoekers de opkomst van de manosfeer, waarin mannelijkheid centraal staat. Dat was ook te zien bij de onlangs verschenen rapporten over homoacceptatie. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, tot 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het wat regenen. Het wordt 24 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel rijdt langzaam over 15 kilometer. Een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Paars en Oorschot 5 minuten extra. 5 minuten extra reistijd op de A59 Oss-Den Bosch bij Kruisstraat 8 kilometer file.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zeker 4 honden zijn vorige week overleden nadat ze zijn uitgelaat in het park De Plantage in Schiedam. Vorige week was al bekend dat 2 honden ziek zijn geworden. Nu blijken dat er dus 4 te zijn. Hondeneigenaren in Schiedam houden elkaar goed op de hoogte in appgroep en op Facebook, want de angst zit er goed in.
2: Ja, daar wordt hier, het is het gesprek van de dag. Ik zit op 3 groeps-app, ook hier de Plantage-app. Ik zit op een blafsnuiters-app. Het is gewoon het leeft enorm. Enorm gesprek van de dag.
1: De politie gaat in gesprek met hondeneigenaren en getuigen om te kijken wat er nou precies is gebeurd. Ook zijn grondmonsters genomen. In de Telegraaf komt de politie met het advies aan mensen die nu normaal hun hond uitlaten in de Plantage in Schiedam, dat dat nu maar even beter ergens anders gedaan kan worden. De Hoge Raad komt vandaag met het oordeel rondom de straf van Rotterdammer Willem Engel over opruiming in de coronaperiode. Eerder werd hij veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Engel werd veroordeeld vanwege online uitlatingen over de coronamaatregelen en vaccinaties. Hij deed onder meer een oproep om te gaan demonstreren op het Malieveld, terwijl er sprake was van een demonstratieverbod. Ook schreef hij online dat het de plicht was om te zorgen voor zoveel mogelijk infecties. Ook werd dat gezien als een oproep om maatregelen te overtreden. Wordt in het cassatieverzoek gekeken of alle processen goed zijn verlopen in het hoge beroep tegen Willem Engel. Ook wordt er gekeken of de veroordeling goed is gemotiveerd, vooral rondom de vrijheid van meningsuiting. Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders om het leven gekomen door een val in vergelijking met het jaar daarvoor. In totaal overleden bijna 8000 mensen na te zijn gevallen, gestruikeld of uitgegleden. Dat zijn er ruim 500 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal Nederlanders dat na een val overlijdt stijgt al jaren. Dat komt deels doordat er meer ouderen zijn door de vergrijzing. Maar het aantal valdoden stijgt harder dan het aantal ouderen. Gemiddeld komen er ruim 20 ouderen per dag om het leven na een val. Daarmee is een val in Nederland de meest voorkomende oorzaak van niet-natuurlijk overlijden. Het aantal Nederlanders dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat is licht toegenomen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht in Amsterdam. De 16% van de Nederlanders vindt het rechtvaardiger dat een man zijn vrouw slaat. Dat was 4 jaar geleden nog 13% en 15 jaar geleden nog 12%. Jongeren vinden geweld minder vaak een probleem, net als mensen die financieel het iets minder breed hebben. Ook zijn meer mensen die het een probleem vinden dat als de vrouw meer verdient dan de man. Als oorzaak noemen de onderzoekers de opkomst van de manosfeer, waarin mannelijkheid centraal staat. Dat was ook te zien bij de onlangs verschenen rapporten over homoacceptatie. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, tot 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het wat regenen. Het wordt 24 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Kerststad FM één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zeker 4 honden zijn vorige week overleden nadat ze zijn uitgelaten in het park De Plantage in Schiedam. Vorige week was al bekend dat 2 honden ziek zijn geworden. Nu blijken dat er dus 4 te zijn. Hondeneigenaren in Schiedam houden elkaar goed op de hoogte in appgroep en op Facebook, want de angst zit er goed in.
2: Ja, daar wordt hier, het is het gesprek van de dag. Ik zit op 3 groepsapp, ook hier de Plantage-app. Ik zit op een blafsnuiters-app. Het is gewoon het leeft enorm, enorm. Gesprek van de dag.
1: De politie gaat in gesprek met hondeneigenaren en getuigen om te kijken wat er nou precies is gebeurd. Ook zijn grondmonsters genomen. In de Telegraaf komt de politie met het advies aan mensen die nu normaal hun hond uitlaten in de Plantage in Schiedam, dat dat nu maar even beter ergens anders gedaan kan worden. De Hoge Raad komt vandaag met het oordeel rondom de straf van Rotterdammer Willem Engel over opruiing in de coronaperiode. Eerder werd hij veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Engel werd veroordeeld vanwege online uitlatingen over de coronamaatregelen en vaccinaties. Hij deed onder meer een oproep om te gaan demonstreren op het Malieveld, terwijl er sprake was van een demonstratieverbod. Ook schreef hij online dat het de plicht was om te zorgen voor zoveel mogelijk infecties. Ook werd dat gezien als een oproep om maatregelen te overtreden. Er wordt in het cassatieverzoek gekeken of alle processen goed zijn verlopen in het hoge beroep tegen Willem Engel. Ook wordt er gekeken of de veroordeling goed is gemotiveerd, vooral rondom de vrijheid van meningsuiting. Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders om het leven gekomen door een val in vergelijking met het jaar daarvoor. In totaal overleden bijna 8000 mensen na te zijn gevallen, gestruikeld of uitgegleden. Dat zijn er ruim 500 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal Nederlanders dat na een val overlijdt stijgt al jaren. Dat komt deels doordat er meer ouderen zijn door de vergrijzing. Maar het aantal valdoden stijgt harder dan het aantal ouderen. Gemiddeld komen er ruim 20 ouderen per dag om het leven na een val. Daarmee is een val in Nederland de meest voorkomende oorzaak van niet-natuurlijk overlijden. Het aantal Nederlanders dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat is licht toegenomen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht in Amsterdam. 16% van de Nederlanders vindt het rechtvaardig dat een man zijn vrouw slaat. Dat was 4 jaar geleden nog 13% en 15 jaar geleden nog 12%. Jongeren vinden geweld minder vaak een probleem, net als mensen die financieel het iets minder breed hebben. Ook zijn meer mensen die het een probleem vinden dat als de vrouw meer verdient dan de man. Als oorzaak noemen de onderzoekers de opkomst van de manosfeer, waarin mannelijkheid centraal staat. Dat was ook te zien bij de onlangs verschenen rapporten over homoacceptatie. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, tot 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het wat regenen. Het wordt 24 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een deel van Rotterdam Centraal is vanmorgen afgesloten geweest vanwege twee koffers die waren achtergelaten. Een explosieve expert van de politie is erbij gehaald om onderzoek te doen. Die heeft de koffers meegenomen naar een afgelegen deel van het station. Het treinverkeer hoefde niet aangepast te worden. Bij een verkeerscontrole dit weekend in Rotterdam-Oost zijn 12 mensen betrapt voor het rijden onder invloed. In totaal werden 1700 mensen gecontroleerd. De mensen die zijn betrapt krijgen een procesverbaal. Verder werden boetes uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder helm of zonder licht, het rijden door rood of het bellen achter het stuur. 6 Europese regeringsleiders dringen er bij de Europese Unie op aan om bij de volgende begroting die miljarden euro's aan te passen en zelfs te verlagen. Het gaat om de premiers van landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Finland, die vinden dat de Europese uitgaven grondig moeten worden hervormd. De brief is gericht aan de huidige EU-voorzitter, Ierland, dat een nieuw voorstel voor een begroting moet maken. De 6 vinden dat er moet worden geïnvesteerd in veiligheid, defensie, economische concurrentie en de strijd tegen illegale migratie. Maar wat hen betreft gaat er dan minder geld naar boeren en armere regio's in de Europese Unie. Traditioneel krijgen die zo'n 2/3 van het budget. Feyenoord-speler Jordan Bosz is uitgeroepen tot beste speler van Australië. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Professional Footballers Australia en wordt volledig bepaald door de stemmen van de aangesloten spelers. Bosz speelde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord 35 keer, scoorde 4 keer. Ook stond hij op het WK 4 keer in de basis bij Australië. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe, af en toe wat regen en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Ik zeg de hand van de ANWB. Viel op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond-Oost. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

when something so near and dear to life explodes.

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een deel van Rotterdam Centraal is vanmorgen afgesloten geweest vanwege twee koffers die waren achtergelaten. Een explosieve expert van de politie is erbij gehaald om onderzoek te doen. Die heeft de koffers meegenomen naar een afgelegen deel van het station. Het treinverkeer hoefde niet aangepast te worden. Bij een verkeerscontrole dit weekend in Rotterdam-Oost zijn 12 mensen betrapt voor het rijden onder invloed. In totaal werden 1700 mensen gecontroleerd. De mensen die zijn betrapt krijgen een procesverbaal. Verder werden boetes uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder helm of zonder licht, het rijden door rood of het bellen achter het stuur. 6 Europese regeringsleiders dringen er bij de Europese Unie op aan om bij de volgende begroting die miljarden euro's aan te passen en zelfs te verlagen. Het gaat om de premiers van landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Finland, die vinden dat de Europese uitgaven grondig moeten worden hervormd. De brief is gericht aan de huidige EU-voorzitter, Ierland, dat een nieuw voorstel voor een begroting moet maken. De 6 vinden dat er moet worden geïnvesteerd in veiligheid, defensie, economische concurrentie en de strijd tegen illegale migratie. Maar wat hen betreft gaat er dan minder geld naar boeren en armere regio's in de Europese Unie. Traditioneel krijgen die zo'n 2/3 van het budget. Feyenoordspeler Jordan Bosz is uitgeroepen tot beste speler van Australië. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Professional Footballers Australia en wordt volledig bepaald door de stemmen van de aangesloten spelers. Bosz speelde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord 35 keer, scoorde 4 keer. Ook stond hij op het WK 4 keer in de basis bij Australië. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe, af en toe wat regen en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Ik zeg aan de hand van de ANWB. Er staat een file op de N276 Maasbracht richting Brunssum bij Geleen 2 kilometer. De N294 Urmond richting Sittard is dicht bij Eindighoven door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van een held die stierf en van nostalgie smachten naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

ochtend is de N294 Urmond richting Sittard dicht tussen de N276 en Eindighoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een deel van Rotterdam Centraal is vanmorgen afgesloten geweest vanwege 2 koffers die waren achtergelaten. Een explosieve expert van de politie is erbij gehaald om onderzoek te doen. Die heeft de koffers meegenomen naar een afgelegen deel van het station. Het treinverkeer hoefde niet aangepast te worden. Bij een verkeerscontrole dit weekend in Rotterdam-Oost zijn 12 mensen betrapt voor het rijden onder invloed. In totaal werden 1700 mensen gecontroleerd. De mensen die zijn betrapt krijgen een procesverbaal. Verder werden boetes uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder helm of zonder licht, het rijden door rood of het bellen achter het stuur. 6 Europese regeringsleiders dringen er bij de Europese Unie op aan om bij de volgende begroting die miljarden euro's aan te passen en zelfs te verlagen. Het gaat om de premiers van landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Finland, die vinden dat de Europese uitgaven grondig moeten worden hervormd. De brief is gericht aan de huidige EU-voorzitter, Ierland, dat een nieuw voorstel voor een begroting moet maken. De 6 vinden dat er moet worden geïnvesteerd in veiligheid, defensie, economische concurrentie en de strijd tegen illegale migratie. Maar wat hen betreft gaat er dan minder geld naar boeren en armere regio's in de Europese Unie. Traditioneel krijgen die zo'n 2/3 van het budget. Feyenoord-speler Jordan Bosz is uitgeroepen tot beste speler van Australië. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Professional Footballers Australia en wordt volledig bepaald door de stemmen van de aangesloten spelers. Bosz speelde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord 35 keer, scoorde 4 keer. Ook stond hij op het WK 4 keer in de basis bij Australië. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe, af en toe wat regen en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Ik ben de hand van de ANWB. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen staat 3 kilometer file bij Roermond Oosten. Vertraging is 20 minuten. De N294 Roermond richting Sittard is dicht door een ongeluk tussen de N276 en Einighausen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: stad, jouw radio. Rechtstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een deel van Rotterdam Centraal is vanmorgen afgesloten geweest vanwege twee koffers die waren achtergelaten. Een explosieve expert van de politie is erbij gehaald om onderzoek te doen. Die heeft de koffers meegenomen naar een afgelegen deel van het station. Het treinverkeer hoefde niet aangepast te worden. Bij een verkeerscontrole dit weekend in Rotterdam-Oost zijn 12 mensen betrapt voor het rijden onder invloed. In totaal werden 1700 mensen gecontroleerd. De mensen die zijn betrapt krijgen een procesverbaal. Verder werden boetes uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder helm of zonder licht, het rijden door rood of het bellen achter het stuur. 6 Europese regeringsleiders dringen er bij de Europese Unie op aan om bij de volgende begroting die miljarden euro's aan te passen en zelfs te verlagen. Het gaat om de premiers van landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Finland, die vinden dat de Europese uitgaven grondig moeten worden hervormd. De brief is gericht aan de huidige EU-voorzitter Ierland, dat een nieuw voorstel voor een begroting moet maken. De 6 vinden dat er moet worden geïnvesteerd in veiligheid, defensie, economische concurrentie en de strijd tegen illegale migratie. Maar wat hen betreft gaat er dan minder geld naar boeren en armere regio's in de Europese Unie. Traditioneel krijgen die zo'n 2/3 van het budget. Feyenoord-speler Jordan Bosz is uitgeroepen tot beste speler van Australië. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Professional Footballers Australia en wordt volledig bepaald door de stemmen van de aangesloten spelers. Bosz speelde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord 35 keer, scoorde 4 keer. Ook stond hij op het WK 4 keer in de basis bij Australië. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe, af en toe wat regen en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.
1: Het is alsof je er altijd al geweest bent. Het is alsof ik het allemaal beleefd heb met jou. De ups en de downs.

A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Langzaam rijdend verkeer 4 kilometer bij Dordrecht Centrum. 20 minuten op onthoud daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een deel van Rotterdam Centraal is vanmorgen afgesloten geweest vanwege twee koffers die waren achtergelaten. Een explosieve expert van de politie is erbij gehaald om onderzoek te doen. Die heeft de koffers meegenomen naar een afgelegen deel van het station. Het treinverkeer hoefde niet aangepast te worden. Bij een verkeerscontrole dit weekend in Rotterdam-Oost zijn 12 mensen betrapt voor het rijden onder invloed. In totaal werden 1700 mensen gecontroleerd. De mensen die zijn betrapt krijgen een procesverbaal. Verder werden boetes uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder helm of zonder licht, het rijden door rood of het bellen achter het stuur. 6 Europese regeringsleiders dringen er bij de Europese Unie op aan om bij de volgende begroting die miljarden euro's aan te passen en zelfs te verlagen. Het gaat om de premiers van landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Finland, die vinden dat de Europese uitgaven grondig moeten worden hervormd. De brief is gericht aan de huidige EU-voorzitter, Ierland, dat een nieuw voorstel voor een begroting moet maken. De 6 vinden dat er moet worden geïnvesteerd in veiligheid, defensie, economische concurrentie en de strijd tegen illegale migratie. Maar wat hen betreft gaat er dan minder geld naar boeren en armere regio's in de Europese Unie. Traditioneel krijgen die zo'n 2/3 van het budget. Feyenoord-speler Jordan Bosz is uitgeroepen tot beste speler van Australië. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Professional Footballers Australia en wordt volledig bepaald door de stemmen van de aangesloten spelers. Bosz speelde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord 35 keer, scoorde 4 keer. Ook stond hij op het WK 4 keer in de basis bij Australië. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe, af en toe wat regen en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen in het zuiden van het land. Zo staat er al file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Een half uur vertraging op de parallelrijbaan. Er is ook één tunnelbuis van de Drechttunnel dicht op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf de Moerdijkbrug 4 kilometer file, maar wel met een uur vertraging. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Langzaam rijden tussen knoppen Galder en afrit Bavel. En 10 minuten vertraging op de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond bij Keldonk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
9: Swingende hitmiddag.

0: zomers weer buiten. Een soort van nazomer. En er hoort zomersmuziek bij. Deze van Baltimora. Was er een van Tarzan Boy. Zie je jezelf al een beetje heen en weer gaan in dat bos. Van de ene boom naar het andere boompje.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe. Mo.

0: is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren. De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
1: Daar kun je niet omheen.
2: Voet op de rem, maar de volumeknop op 10. Bumper aan bumper. Hits in de

0: plaatje over het leven in New York. En het gaat helemaal niet over een ontbijtje bij een zaak die Tiffany's heet, maar gewoon over het moeilijke leven, soms heel zwaar leven in New York. Goedemiddag, Atos Radio, direct uit FM. Je bent afgestemd op de swingende hitmiddag.
1: De swingende hitmiddag. Vijf sterrenradio.
2: Drie platen uit de lage landen. Dit is de

140 kilometer file alweer op de wegen in het zuiden van het land. Op de A16 Breda, Rotterdam. Zonder te hoge vrachtwagen voor de Drecht-tunnel. Nog 7 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel met een klein uurtje vertraging. Maar die file is aan het oplossen, want alle rijstroken zijn daar weer vrij. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Een drie kwartier vertraging tussen Moerdijk, Havens en knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer file daar. 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. 10 minuten op de A58 Tilburg-Eindhoven. Hier staat bij knooppunt Waterdorp. Is 8 kilometer vanaf Moergestel rijdt langzaam. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En er ligt iets op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Waterdorp. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: van Gameren. Een volle herfst lang. De koning van de keiharde hits.
1: Dit is de swingende hitmiddag via FM, DAB+ en online bij Drechtstad en Atos Radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een deel van Rotterdam Centraal is vanmorgen afgesloten geweest vanwege twee koffers die waren achtergelaten. Een explosieve expert van de politie is erbij gehaald om onderzoek te doen. Die heeft de koffers meegenomen naar een afgelegen deel van het station. Het treinverkeer hoefde niet aangepast te worden. Bij een verkeerscontrole dit weekend in Rotterdam-Oost zijn 12 mensen betrapt voor het rijden onder invloed. In totaal werden 1700 mensen gecontroleerd. De mensen die zijn betrapt krijgen een procesverbaal. Verder werden boetes uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder helm of zonder licht, het rijden door rood of het bellen achter het stuur. 6 Europese regeringsleiders dringen er bij de Europese Unie op aan om bij de volgende begroting die miljarden euro's aan te passen en zelfs te verlagen. Het gaat om de premiers van landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Finland, die vinden dat de Europese uitgaven grondig moeten worden hervormd. De brief is gericht aan de huidige EU-voorzitter, Ierland, dat een nieuw voorstel voor een begroting moet maken. De 6 vinden dat er moet worden geïnvesteerd in veiligheid, defensie, economische concurrentie en de strijd tegen illegale migratie. Maar wat hen betreft gaat er dan minder geld naar boeren en armere regio's in de Europese Unie. Traditioneel krijgen die zo'n 2/3 van het budget. Feyenoordspeler Jordan Bosz is uitgeroepen tot beste speler van Australië. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Professional Footballers Australia en wordt volledig bepaald door de stemmen van de aangesloten spelers. Bosz speelde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord 35 keer, scoorde 4 keer. Ook stond hij op het WK 4 keer in de basis bij Australië. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe, af en toe wat regen en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Al meer dan 200 kilometer file bij elkaar. Er is een aanhanger van een auto losgeschoten. En die zit onder de vangrail op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Kwartier vertraging op de A2. Op de N2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 8 kilometer file en een half uur vertraging door hetzelfde incident. Op de A16 Breda-Rotterdam. Half uur vertraging tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt de Ridderkerk. 18 kilometer file daar. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoeven, kwartier vertraging. A58 Breda-Tilburg, 20 minuten oponthoud bij Tilburg-Reeshof. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen, 9 kilometer file tussen Haps en Malden is je vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

langste files in het zuiden van het land. Die staan op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp, een losgeschoten aanhanger. 13 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daardoor ook 40 minuten vertraging op de parallelrijbaan. De N2 Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp 7 kilometer file. 40 minuten oponthoud dus daar. Ook 40 minuten vertraging op de A16 als je vanuit Breda naar Rotterdam rijdt. Je komt in 10 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. Half uur tijdsverlies op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder. De A50 vanuit Eindhoven naar Os. Bij Veghel Noord 10 minuten oponthoud. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een deel van Rotterdam Centraal is vanmorgen afgesloten geweest vanwege twee koffers die waren achtergelaten. Een explosieve expert van de politie is erbij gehaald om onderzoek te doen. Die heeft de koffers meegenomen naar een afgelegen deel van het station. Het treinverkeer hoefde niet aangepast te worden. Bij een verkeerscontrole dit weekend in Rotterdam-Oost zijn 12 mensen betrapt voor het rijden onder invloed. In totaal werden 1700 mensen gecontroleerd. De mensen die zijn betrapt krijgen een procesverbaal. Verder werden boetes uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder helm of zonder licht, het rijden door rood of het bellen achter het stuur. 6 Europese regeringsleiders dringen er bij de Europese Unie op aan om bij de volgende begroting die miljarden euro's aan te passen en zelfs te verlagen. Het gaat om de premiers van landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Finland, die vinden dat de Europese uitgaven grondig moeten worden hervormd. De brief is gericht aan de huidige EU-voorzitter Ierland, dat een nieuw voorstel voor een begroting moet maken. De 6 vinden dat er moet worden geïnvesteerd in veiligheid, defensie, economische concurrentie en de strijd tegen illegale migratie. Maar wat hen betreft gaat er dan minder geld naar boeren en armere regio's in de Europese Unie. Traditioneel krijgen die zo'n 2/3 van het budget. Feyenoord-speler Jordan Bosz is uitgeroepen tot beste speler van Australië. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Professional Footballers Australia en wordt volledig bepaald door de stemmen van de aangesloten spelers. Bosz speelde in zijn eerste seizoen bij Feyenoord 35 keer, scoorde 4 keer. Ook stond hij op het WK 4 keer in de basis bij Australië. Het weer, flink wat zon, droog, erg warm, 25 tot 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen begint opnieuw met zon. In de middag neemt de bewolking toe, af en toe wat regen en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land nog een kleine 200 kilometer file bij elkaar. Maar we zijn op de goede weg terug. De daling is ingezet, zal ik maar zeggen. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp nog wel 13 kilometer file en 40 minuten vertraging. Te maken met opruimwerkzaamheden, die losgeschoten aanhanger daar. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de N2 wordt nog file gereden vanuit Maastricht naar Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp een half uur vertraging door diezelfde aanhanger. Dan naar de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij Barendrecht. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Dus de andere kant op dan waar die aanhanger staat. Ook vertraging bij knooppunt Leenderheide. 4 kilometer file, 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park De Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vinden plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolken. In de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Trots op Papendrecht.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en heb je hem gehoord? Ik ben er trots op, Job. Ja, op de nieuwe jingle. En we gaan zo langzaam aan gaan we afscheid nemen van Trots op Papendrecht. Nee, we gaan geen afscheid nemen van dit programma. Want voor de rest blijft alles hetzelfde. Alleen, je zal het ongetwijfeld meegekregen hebben. We gaan het toch met ingang van 1 januari 2028 is de bedoeling een streekoproep vormen met 5 andere lokale omroepen. Dus het wordt wat breder. En eigenlijk is het al breder dan alleen Papendrecht. Want we zijn natuurlijk nu ook Drechtstad FM. Dus in Dordrecht zijn we al te beluisteren. Maar er komen er nog steeds en veel meer bij. Dus ja, Trots op Papendrecht maakt eigenlijk, ja, dat dekt de inhoud niet meer. Dus ik denk van, nou, waar ga ik moeilijk doen? We blijven gewoon trots op. Alleen, dat is dan puntje, puntje. En kan je zelf invullen. Dus ja, er verandert gewoon niet veel. Behalve een klein beetje de naam. En vanavond heb ik weer gasten, uiteraard. Gezellig, de studio zit alweer vol. Want ik heb er 2 zelfs vanavond. 2 heren zitten al tegenover me. En die zijn van heel ver gekomen. Nou, nee, valt wel mee hoor. Dat zijn onze buren en onze huisbaas. Stefan en Richard van Jaleco Havaro. En van Tuinstudio Van der Polder en Suslight Nederland. En die zijn te gast, want ja, die gaan een open dag houden. Dus blijf luisteren, want wie weet wie er nog allemaal meer meedoen.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, Erik vroeg het al of hij dit nummer mocht draaien, zeg maar. Nou ja, hij vroeg niet welk nummer, maar hij staat in de playlist. Ja, dat is ons nummer van Erik en mij. Voor de mensen die ons kennen, zeg maar. Ja, ik zei het al, ik heb vandaag twee gasten in de studio. Onze buren, Stefan en Richard van Jaleco Havaro en van Tuinstudio van de Polder. En ja, allereerst natuurlijk welkom in de studio.
2: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
1: Ja, ja. Jazeker, want we beginnen eigenlijk eerst maar eens eventjes met wie zijn jullie en wat doen jullie? Want ik kan wel zeggen de buren, maar dat zegt natuurlijk voor de rest helemaal niks. Dan beginnen we bij Stefan, want die is het al gewend. Dan kan Richard het een beetje afkijken. Nee hoor, gekkigheid. Ga je gang.
2: Ja, nee, goed. Ik ben Stefan Bakker, eigenaar van Jaleco Havaro. En sinds begin dit jaar ook van Oraand Kozijnen. Dat is een bedrijf wat wij hebben overgenomen. Ja, wat wij doen heel veel zonwering en luxe buitenkamers. En nu dus ook kozijnen. En dat doen we al heel wat jaartjes. En ja, dat doen wij vanuit de studio aan de Kattenstraat. Of studio, ik zit in de studio. Dat doen we vanuit een showroom aan de Kattenstraat, naast de studio. Ja. Laten we het zo vertellen. Waar we inderdaad een aantal opstellingen hebben met diverse zonweringen, tuinkamers en nu dus ook kozijnen. En ja, dat.
1: Dat, ja. Richard?
3: Ja, ik ben Richard van de Polder. Ik ben eigenaar van Tuinstudio van de Polder. En ik ontwerp tuinen. Waarbij ik altijd rekening hou met biodiversiteit, hittestress, waterhuishouding. Mm-hmm. En ja, daarbij zorg ik ook dat de tuin compleet wordt aangelegd door verschillende partijen. En meestal is dat in de basis een hovenier. En er komen verschillende partijen aan te pas om een tuin helemaal compleet af te maken.
1: Je bent zelf dus geen hovenier?
3: Nee, dat klopt.
1: Die huur je in?
3: Ja, exact.
1: Kijk, sinds wanneer doe je dat?
3: Tuinstudio bestaat nu ongeveer 3 jaar. Mm-hmm. En daarvoor heb ik ook veel jaren in de tuinen gezeten. Dus ik zit al een jaar of 24 in de hoveniersbranche.
1: Ah, kijk. En hoe ben je daarin verzeild geraakt?
3: Dat is eigenlijk begonnen in mijn tienertijd. Mm-hmm. Mijn broer die deed de hoveniersopleiding. Oh. En zo heb ik hem een aantal keer geholpen met tuinen die hij ging maken voor bekenden. Mm-hmm. En ik kreeg de smaak snel te pakken.
1: Ja?
3: Dus zo ben ik er eigenlijk ook ingerold. Opleiding gedaan. En zo verschillende stappen gezet in deze richting.
1: Ja, en ben je daardoor inderdaad die richting gaan doen? Of deed je al wat anders? Of wat wilde je eigenlijk worden vroeger?
3: Vroeger? Nou ja, ik heb van alles willen worden. Ja. Maar dat ik dit wilde gaan doen, dat is eigenlijk vanaf mijn 16e echt wel dat ik, dat ik de buitenruimte wilde gaan doen. Mm-hmm. Maar als je teruggaat naar mijn jeugd, dan was ik vroeger altijd al buiten te vinden.
1: Ja, dat toch wel.
3: Ja.
1: Ja. En je zegt opleiding gedaan als hovenier? Of, ja.
3: Ja?
1: Dus je hebt zelf ook lekker met je handen in de klei en in de grond zitten vroeten.
3: Zeker. Ja. Ja, ik heb heel wat jaren in de tuinen gestaan. Heel wat tuinen aangelegd. Mm-hmm. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om het vak van tuinontwerper uit te voeren. Dat je ook ervaring hebt met de aanleg.
1: Ja. En je zit dan sinds een jaar of twee zit je nu hier. Ja. Bij de Kattenstraat, op de Kattenstraat. Hoe ben je hier zo verzeild geraakt?
3: Ja, dat kwam eigenlijk doordat ik een project had waar ik iets van Stefan nodig had. En,
1: oh jee.
3: Ja, van de een komt het ander. En toen uiteindelijk na een aantal keer dat ik hem gesproken had, had ik een iets grotere opslagruimte nodig.
1: Ja.
3: Dus aan Stefan gevraagd. Die had nog een ruimte over. En zo gezegd, zo gedaan. En vervolgens zei hij, ik heb ook nog een kantoor leeg staan.
2: Ja, dus, zo gaat dat dan, hè?
3: Ja. En zo ben ik hier terechtgekomen. En dat bevalt heel goed. En nu sinds januari dit jaar heb ik mijn kantoor in de showroom echt. Dus mensen die door de showroom lopen, die komen ook echt langs mij.
1: Ah, kijk. Een soort kruisbestuiving dus, Stefan.
2: Dat is een heel leuk stukje samenwerking inderdaad. Ja. Ja, dus dat werkt twee kanten op. Zijn klanten lopen door onze showroom. En onze klanten die zien ook zijn kantoor. En die vragen, joh, wat is dat enzovoort. En daar hopen we, dat gebeurt al. En daar hopen we eigenlijk steeds meer een stukje synergie uit te halen ook. Dus dat bevalt goed.
1: Wat heeft de tuinstudio dan met kozijnen te maken bijvoorbeeld?
2: Kozijnen op zich niet, maar wel bijvoorbeeld de tuinkamers. Als je Richard een ontwerp maakt, nou in dit geval, het staat ongeveer naast hem. Dus hij kan wel een beetje verzinnen hoe het eruit komt te zien ook. Maar ja, ik moet zeggen, ook klanten kunnen natuurlijk bij hem komen en ondertussen kijken wat wij eventueel ook voor hun kunnen betekenen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld die tuinkamers, dat zijn dingen die hij in zijn ontwerp ook mee kan nemen.
1: Ja.
2: Dus dat is leuk.
1: Ja, en die tuinkamers, hè, dat is eigenlijk een beetje een modedingetje.
2: Ja, wel een langdurige mode dan. Ja. Nou, ik moet zeggen, er zit al een verschuiving in. Vroeger deden we heel veel glazen tuinkamers. Mm-hmm. Met een glazen dak, met een zonwering erop of eronder. Maar je merkt heel erg ook doordat de temperatuur ook hier in Nederland flink hoger wordt. Mm-hmm. Dat warmt best wel heel erg op. Momenteel verkopen we heel veel lameldaken. En lameldaken die kunnen open, waardoor ook die warmte weg kan.
1: Oh ja.
2: Ja, en dat zijn dingen die ook heel goed vrijstaand geplaatst kunnen worden. Dus in een tuin of aan een woning.
1: Ja.
2: Ja, goed, en die kunnen uitgebreid worden met screens, met dichte wanden, met heaters, verlichting, you name it.
1: Ja.
2: Dus daar kunnen we leuke dingen mee doen.
1: En dan kan je het weer inderdaad integreren in het tuinontwerp.
2: Ja.
1: En vice versa natuurlijk. De klanten, zijn dat veelal particulieren of juist bedrijven?
2: Ja, om wie stel je? Het is voor ons een beetje verschillend.
1: Vraag ik hem eerst van jou.
2: Nou, het is bij ons, we doen heel veel voor aannemers.
1: Mm-hmm.
2: Dat betekent aannemers in de vrijstaande woningen. Dus uiteindelijk, onze eindgebruiker is dan wel een particulier.
1: Ja.
2: Maar onze klant is dan zakelijk.
1: Mm-hmm.
2: Dus aannemers die bouwen een woning, daar moet zonwering in of op. We zijn redelijk gespecialiseerd echt in het inbouwen van zonwering. Dus eigenlijk het onzichtbaar wegwerken in de spouw van de woning.
1: Oh, ja.
2: Zodat je het ook niet ziet.
1: Mm-hmm.
2: Daar worden de architecten natuurlijk al blij van. Maar dat is wel weer een specifiek dingetje wat niet iedereen leuk vindt. En dat is wat wij veel doen. En ja, dan trek je ook weer aannemers naar ons toe die op zoek zijn naar informatie of een stukje advies daarin. En dat kunnen wij dan bieden. Dus vandaar dat we ook zo'n klantenkring opbouwen, daardoor.
1: Ja, dat snap ik. Ja. En in die tuinkamers en terrasoverkappingen, dat zou dan wel weer meer particulier zijn, denk ik.
2: Ook, maar ook dat komt weer. Ook de aannemers die bouwen zo'n woning. En een woning hoort ook een tuin bij. Dus mensen komen voor ons voor de zonwering. Die zien dat wij die tuinkamers doen. En dat is ook weer een stukje synergie wat leuk werkt.
1: Ja.
2: Maar uiteindelijk in dat tuinkamers zijn ook veel particulieren.
1: Ja.
2: Of net zoals Richard, we werken ook voor andere tuinontwerpers. Die een bepaald product nodig hebben wat wij leveren. En wij doen veel met Renson. En Renson die heeft een heel goed netwerk en die stuurt ook architecten naar ons toe. Ja, dus dat is ook een hele mooie samenwerking die we met zo'n partij weer hebben. Dus zo komen we ook weer aan nieuwe klanten.
1: Ja.
2: En die klanten blijven vaker hangen. Dus
1: zo ga je steeds, vandaar een jaar geleden, kozijnen erbij.
2: Ja.
1: Zo wordt het steeds breder natuurlijk. Ja. En hoe zit dat met jou, Richard?
3: Ja, bij mij zijn het eigenlijk ook met name particulieren, maar ook bedrijven.
1: Ja.
3: Dus bij mij maakt het eigenlijk niet veel uit of het een particulier is of een bedrijf.
1: Mm-hmm.
3: Maar het is voor mij wel belangrijk dat een klant ook wil vergroenen.
1: Ja.
3: Want het is op het moment dat een klant alleen de tuin bestraat wil hebben bijvoorbeeld, dan is het mijn klant niet.
1: Okay.
3: Dan ga ik natuurlijk wel proberen ze te overtuigen, maar heel soms lukt dat niet.
1: Nee.
3: Dan kom je toch wel vaak bij de bedrijven en de particulieren inderdaad, waar ik dan...
1: Hebben we het dan ook over grote tuinen of een klein dorpstuintje zoals hier, kan dat dan ook?
3: Kan allemaal. Ja, ik heb kleine voortuintjes lopen, maar ik heb ook gemiddelde achtertuinen in een gemiddelde woonwijk van 50, 60 vierkante meter die op dit moment lopen. Maar er is er ook eentje van 1200 vierkante meter die nu loopt. Ja, dat zijn heel veel verschillende projecten.
1: Ja, want als ik dan naar mezelf kijk, is een tuintje van 5 bij 9. Dat is wel een standaard tuintje, zeg maar, hier in Papendrecht. Die doe je dan ook?
3: Ja. Oh, zeker.
1: En zijn er dan inderdaad veel mensen die het willen vergroenen of juist die het eigenlijk zo strak mogelijk? Want dat heb je tegenwoordig natuurlijk ook, dat mensen zo weinig mogelijk onderhoud eraan willen doen.
3: Klopt, maar dat is juist de grap. Op het moment dat je een tuin helemaal bestraat of eventueel met een stukje, ik durf het woord niet eens uit te spreken, kunstgras.
1: Ja.
3: Dan zie je elk onkruidje. En daar gaan mensen zich aan ergeren.
1: Ja.
3: Op het moment dat je een tuin hebt waar de bestrating alleen ligt op de meest praktische plekken en voor de rest doe je er veel groen in, dan zie je die kleine onkruidjes niet. Heb je er veel minder last van en je zit ook nog eens in een koelere plek.
1: Dat is waar, ja. Ah, je weet hem inderdaad te verkopen, ja.
3: Ja, het zijn feiten. Zit,
1: ja, het zijn inderdaad feiten. En werkt dan een terrasoverkapping? Ja, dat is natuurlijk wat lekkerder om in de schaduw te zitten. Maar is dat, hoort dat dan ook niet bij... hoe krijg je dat duurzaam, zeg maar?
3: Nou, een overkapping kun je bijvoorbeeld ook een groen dak opmaken. Mm-hmm. Dat zorgt ook weer voor verkoeling. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld sedum op het dak ligt...
1: Ja.
3: Dat houdt enorm de warmte tegen. Plus dat verdampt ook nog eens. Met een moeilijk woord heet dat evapotranspiratie.
1: Dat is een mooi scrabblewoord, zeg. Ja,
3: dat dacht ik. Moet je wel iets groter scrabblebord krijgen, denk ik.
1: Ja, dat ook.
3: Maar dat zorgt echt duidelijk voor verkoeling in een tuinkamer. En het is hoe je de rest van de tuin inricht, wat natuurlijk ook
1: zeker
3: van belang is.
1: Ja. En hoe komen mensen, dan heb ik het vooral over particuliere bedrijven, is het een hele andere branche waar mensen naar jullie toe komen. Ja. Maar particulieren, weten die jullie makkelijk te vinden? Zijn er nog particulieren die dit soort dingen echt... bij de grotere bedrijven zoals jullie doen?
2: Ja, ik denk dat de klantengroep is vrij groot. Hè. We hebben het nu natuurlijk over Papendrecht. Het voordeel is inderdaad, hè, wat u zei, dat je ook breder gaat. Hè. Wij werken, Drechtsteden is ons werkgebied.
1: Ja.
2: Albertse Waard is ons werkgebied. Dus dat sluit mooi aan. Maar wat ik net zei, via zo'n leverancier van ons, die dus ook heel erg actief in de markt bezig is.
1: Ja.
2: Stuur ook mensen naar ons toe. Dus niet alleen voor overkappingen, maar ook voor zonwering. Dus dat is voor ons ook een belangrijk kanaal om nieuwe klanten te werven.
1: Uh-huh.
2: Ja, goed, verder zijn we redelijk zichtbaar op de social media. En je adverteert dus wat hier in de rondte. Dus. En uiteindelijk, wij doen het al... Als je kijkt, in de basis bestaat Avaro al bijna 60 jaar, geloof ik.
1: Ja.
2: Dus je hebt ook echt een vaste klantenkring ook. En ook weer een nieuwe generatie die daar ook weer uit voortkomt. Dus En de markt is vrij groot, hè? Want iedereen heeft wel, of in Richard's geval een tuin. Iedereen heeft wel een zonwering of wat dan ook. Dus laat ik zeggen, als ik puur voor ons eigen vakgebied... zonwering is op het moment best wel... in de picture, om het zo maar te zeggen, ook in Den Haag. Hè. Er is eindelijk een motie aangenomen, ook voor een stukje subsidie.
1: Uh-huh.
2: Dat gaat komen omdat zonwering eigenlijk heel veel kan doen voor de energietransitie. Hè. Dus dat meer aan de kant van de koeling.
1: Uh-huh.
2: Hè, dus om het airco-gebruik, stroomgebruik enorm af te nemen. En die getallen die liggen er niet om. En wij zijn met onze branchevereniging al heel lang bezig om dat op de kaart te krijgen. En het ziet eruit dat dat eindelijk een beetje gaat lukken. Dus,
1: dus wat dat betreft in de vernieuwing zit het zeker wel.
2: Ja.
1: Want aan de ene kant is dat dan, dit is dan een heel groot pluspunt als dat er doorheen zou kunnen komen. Maar ik kan me inderdaad ook zo voorstellen dat AI en dat soort dingen. En dat je op de computer een plaatje maakt van je teken van je tuin. En je zegt, maak daar een tuin in met een fontein. Dat ze minder snel naar een tuinstudio komen. Of zie ik dat verkeerd?
3: Ik denk niet dat je dat verkeerd ziet. Alleen mensen komen er dan uiteindelijk wel achter dat ze toch een ontwerper nodig hebben. Want je weet zelf niet, als leek weet je niet welke vragen je moet stellen aan AI.
1: Nee.
3: Dus ik zie dat ook wel eens. Dan kom ik bij een klant en dan hebben ze inderdaad door AI iets laten maken.
1: Ja.
3: En dan ga ik vragen stellen. En dan blijkt dat ze heel veel dingen over het hoofd hebben gezien. Ja. Dat ze niet weten hoe de tuin koel kan blijven. Wat ze met het water moeten doen. Dat eigenlijk het terras compleet op de verkeerde plek is ingetekend.
1: Ja.
3: Dat is niet handig.
1: Nee.
3: Daar heb je toch nog iemand voor nodig die de input levert.
1: Ja.
3: En die daarin meekijkt.
1: Ja, mooi.
2: Ja, ik denk ook wel dat er zijn natuurlijk verschillende klantgroepen. Dat geldt voor zonwering ook. Hè. Je kan de zonwering overal kopen. Je kan inderdaad overal thuisspullen kopen. Maar er zijn een hele grote klantengroep die juist dat stukje ontzorging willen hebben. Richard is in zijn geval een goed advies om inderdaad de juiste spullen op de goede plek te zetten. Dat geldt voor ons vakgebied eigenlijk in dito. Ja. De kozijnen, noem maar op. Dus ik denk dat wij die klanten zoeken en er zijn er klanten die dat niet nodig hebben en het zelf doen, ook prima.
1: Ook prima, toch? Dus inderdaad meerdere klantengroepen. Maar daarvoor hebben jullie ook, om het iets makkelijker en toegankelijker te maken, binnenkort een open dag. En daar gaan we het na het volgende nummer over hebben. Drechtstad FM. Eat your top, Mr. Selecta.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en zo krijg je nog eens wat mee over verschillende klantgroepen en wat particulieren en bedrijven doen met verduurzaming, vergroening en de klimaatveranderingen op dit moment die zeker in Nederland ook spelen. En ik zit nog steeds aan tafel met Stefan van Jaleco Havaro en met Richard van Tuinstudio van de Polder. En ik zei het al net voordat we naar het muzieknummer gingen. Ze hebben binnenkort een open dag. Nou, vertel.
2: Ja, wie biedt?
1: inderdaad.
2: Nee, ga jij.
3: Hebben we eerder ook gedaan. Hè. Dit is nu de tweede of de derde keer is dit. Dat we dit tegelijk doen. Dan heb ik een inspiratiedag. Dat betekent dat ik eigenlijk klanten help om even na te denken van hoe gaan we dingen in de tuin inrichten. Dan kunnen ze naar mij toe komen voor een korte sessie eigenlijk. In dit geval van een half uur. Dit jaar heb ik als thema licht. Dus ik heb in de showroom ook het een en ander aan verlichting staan, tuinverlichting. Mm-hmm. En dan ga ik met de mensen meekijken hoe je eigenlijk de verlichting in de tuin goed kunt inrichten. Want we gaan nu de donkere tijd in.
1: Ja.
3: Op het moment, is misschien een leuke uitdaging voor iedereen die luistert, om vanavond eens naar buiten te kijken. Wat zie je nou eigenlijk? Zit je in een donker gat te kijken, dan is je leefruimte eigenlijk beperkt tot aan je gevel.
1: Ja.
3: Maar op het moment dat jij in je tuin de juiste verlichting hebt staan. Je hebt bijvoorbeeld een mooie boom heb je aangelicht met een spotje of een kunstwerk. En er staan een paar mooie lantaartjes langs een pad. Dan betrek je eigenlijk je hele tuin bij je leefwereld.
1: Ja.
3: Dus dat betekent dat je ook in de winter gewoon de hele avond plezier hebt van je omgeving.
1: Ja.
3: Dat is waar ik de mensen nu ook mee wil helpen op die inspiratiedag.
1: Mm-hmm.
3: Mensen kunnen zich via mijn website opgeven. Dan kunnen ze een blok van een half uur kunnen ze reserveren.
1: Ja.
3: En dan ga ik hun helpen. Ga ik voor hun een verlichtingsplan maken. En die krijgen ze later ook toegestuurd. En dan krijgen ze ook een bijbehorende offerte als ze dat willen.
1: Mm-hmm.
3: Willen ze dat niet, ook prima.
1: Mm-hmm.
3: En dat hebben we dus nu gecombineerd met de open dag van Jaleco.
1: Ja.
3: Dus ze kunnen bij mij terecht voor verlichting, maar ook om even kennis te maken. En vervolgens kunnen ze doorlopen naar Stefan. Of andersom.
1: Ja.
3: En dan krijgen ze nog een kop koffie en wat lekkers ook.
1: Ja, ook dat nog. Ja. Kijk, alleen voor die kop koffie en wat lekkers is het al gezellig, toch?
2: Ja, toch.
1: Ja, zeker. Ja. Ik vind ook inderdaad wel, dit zijn nou van die typische dingen. Een tuin inrichten, je zonwering, verlichting. Wat je inderdaad in de herfstperiode gaat doen om het thuis en binnen weer gezellig te maken.
2: Zeker, die kant gaan we weer op, hè?
1: Dus, ja, hè?
2: Ja.
1: Ja. En Jaleco Havaro heeft een open dag.
2: Ja, nou kijk, wij werken normaal gesproken alleen op afspraak.
1: Mm-hmm.
2: Dat zijn, laat ik zeggen, de producten bij ons over het algemeen kostbaar. Daar heb je best wel even tijd voor nodig om alles goed uit te leggen en te doen.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is ook wel eens leuk om af en toe, en dat moeten we eigenlijk vaker doen, maar de tijd ontbreekt. Een open dag dat iedereen gewoon even lekker binnen kan lopen en kan kijken wat we doen.
1: Eigenlijk ook inspiratie opdoen dus.
2: Klopt, alleen wil je natuurlijk mensen goed adviseren, dan is dan, wij waren vroeger altijd open op zaterdag.
1: Mm-hmm.
2: Dat was zeker omdat de producten die we doen zijn best wel veranderd.
1: Ja.
2: Ja, en op het moment dat je gewoon anderhalf, twee uur nodig hebt met iemand en er staan volgens nog een aantal mensen te wachten,
1: Daar
2: word ik niet zo vrolijk van.
1: Nee,
2: en die mensen
1: ik.
2: Ook niet.
1: Nee.
2: En uiteindelijk hebben we toen tijdens corona besloten om, toen moest het, mm-hmm. op afspraak, en daarna zo te houden. En eigenlijk bevalt het heel erg goed. Hè. Mensen krijgen nu bij ons gewoon de volle aandacht die ze nodig hebben. En dus goed. Nogmaals, open dagen is dan ook wel eens leuk om te doen dat ook mensen die niet op afspraak willen komen, denk veel, we komen eens een keer kijken. Dus,
1: Komen daar dan ook uit die open dagen wel ook potentiële klanten uit? Of is het echt heel veel oriënteren?
2: Goeie vraag. laat zeggen, het is voor ons even geleden, maar daar komen zeker wel orders uit, ja.
1: Ja,
2: zeker.
1: Toch wel?
2: Ja.
1: Op zich lekker, toch?
2: Ja.
1: En
2: dat hoeft niet gelijk, hè? Want dat zie je bij ons heel vaak. Er zit soms een looptijd tussen van maanden.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, het is ook geen klein stukje bosje bloemen wat je koopt, zeg maar.
2: Klopt.
1: Het is best wel een uitgave.
2: Zeker, ja.
1: Dus daar moet je wel over nadenken.
2: Ja, en dat is leuk, hè? En dat zie je ook zeker ook met tuinkamers. Er zitten vaak ook vergunningtrajecten aan vast.
1: Daar staan mensen niet meer stil, denk ik.
2: Dat klopt. Dus we zijn ook met carports bezig. Carports met solar erop. Ja, die staan vaak aan de voorkant van het huis. Dus je kan kan zomaar een jaar verder zijn voordat van het moment dat ze bij ons komen op de open dag tot het moment dat het staat. Daar kunnen wij niet alles aan doen. Maar dat zijn wel trajecten die ook voorkomen. Dus.
1: Ja. En helpen jullie dan met het vergunningstraject?
2: Zo waar mogelijk.
1: Ja, dat toch wel.
2: Ja.
1: En hoe zit dat bij jullie eigenlijk bij de tuinontwerpen? Want heb je dan ook nog met vergunningen te maken?
3: Soms wel. Dat kan wel eens te maken hebben met een bouwwerk. Wat in de tuin geplaatst moet worden.
1: Ja, bepaalde hoogte.
3: Ja, maar ik moet bekennen dat ik daar een beetje ver van blijf. Want dat is bij elke gemeente namelijk weer anders. En mijn werkgebied is best wel groot. Ik doe in principe heel Nederland. En als mensen een vakantiehuis hebben in het buitenland, ook geen probleem. Mm-hmm. Maar vergunningen, dat is toch wel weer een vak apart.
1: Maar dat is ook zo. En dat zeker in het buitenland, want dan zijn de vergunningen weer heel erg apart.
2: Zeker.
1: Hebben jullie daar ook mee te maken?
2: Nee, buitenland niet. Gelukkig.
1: Gelukkig.
2: Nou, het is wel leuk hoor. We in dat klant ook in Spanje, die vragen dat wel eens. Maar het is reistijd en kosten is gewoon. Is eigenlijk niet te doen, maar we hebben het wel eens gehad, dus.
1: Ja.
2: Maar het is een tijdrovende bezigheid.
1: Dat snap ik.
2: Het zijn wel de dingen die je onthoudt, dus dat zijn wel de leuke dingen.
1: Ja, dat is ook wel weer waar. Ja, dat zijn dan de uitdagingen die je dan hebt. Dan hebben jullie dus een inspiratie en een open dag. Ja, eigenlijk is het voor. Het is maar net hoe je het noemt.
2: Precies.
1: Als nu voor de tuinstudio mensen toch zoiets hebben van... We lopen daar. We lopen dan voor zonwering te kijken. En jij bent in principe geboekt. Dus kunnen ze daar dan nog wat informatie...
3: Zeker. Er lopen aardig wat mensen rond ook. Mm-hmm. Ik heb een aantal mensen die komen helpen met koffie inschenken. Dat is natuurlijk ook heel fijn.
1: Ja, zeker.
3: Een van de belangrijkste dingen op zijn dag. Maar er zijn ook mensen van Suslight aanwezig, mm-hmm. waar ik dan dealer van ben.
1: Ja.
3: En dus heb je advies nodig over verlichting, dan kun je gewoon de hele dag vrij binnenstappen wanneer je wil. Tenminste de hele dag, van 9 tot 3. Mm-hmm. En dan kan iemand van Suslight, die kan daarin adviseren. En op het moment dat je achteraf zegt van ik wil alsnog een verlichtingsplan laten maken, dan doe ik dat ook nog.
1: Ja, kijk. Ja, dat is mooi. Dus dan kunnen ze gelijk even een afspraak met je maken bij wijze van...
3: Exact.
1: Ja. En hoe zit dat bij jullie? Wat kunnen de mensen eigenlijk op die open dag en die inspiratiedag verder zien? Qua verlichting is het veel info. En is het dan ook tastbaar?
3: Zeker. Ja, ik heb een wand staan waar verschillende armaturen in zitten. Dus die gaat natuurlijk ook aan. En dan kun je ook zelf even voelen, kijken. Het is altijd warm licht. En ik heb nu ook, die is bijna klaar. Voor de open dag is die klaar. Er staat een hele grote mooie cortenstalen ring. Mm-hmm. Daar komt ook een lichtstrip nog in.

0: verleiden tot een aankoop. Maar dat is geen, absoluut geen verplichting natuurlijk. Maar, nee. Ja.
1: Maar jullie hebben wel verschillende zonweringen hangen. Zeker. Verschillende overkappingen.
0: Ja.
1: Want dat zijn echt de dingen die je dan kan zien. Ja. Je kan echt de overkappingen zien.
0: Zeker. We kunnen demonstreren. We hebben ook bijvoorbeeld van de leverancier van ons hele mooie brillen met augmented reality. Dus dat
1: wordt.
0: Ja, het zijn een soort VR-brillen.
1: Ja?
0: Waarmee we dus zonwering kunnen projecteren. Dat kan bij mensen thuis, maar dat kan ook bij ons. Dus dat werkt echt heel erg leuk. Dan loop je echt met zo'n bril op door je tuin. Nee, je ziet elkaar gewoon. En ondertussen hangt er dus een zonnescherm tegen de muur. Waarvan je dacht, die hing er net nog niet.
1: Ja.
0: Maar dat kan ook bij ons in de showroom. Hè? Dus dat zijn ook dingen die mensen, als ze dat leuk vinden, kunnen we demonstreren ook. Dus en alles wat bij ons hangt, dat werkt, dat kan bewegen. Dus er is genoeg.
1: Genoeg te doen en te beleven.
0: Ja.
1: Wanneer is het?
0: Volgende week zaterdag.
2: Zaterdag 10 oktober.
1: 10 oktober.
2: Ja. Van 9 tot 3.
1: Van 9 tot 3. Nou, mooie tijd. Dus dan heb je daarna nog zat tijd om wat te doen. En eventueel kan je 's middags of 's ochtends. Dus maar net waar je zin in hebt. En jullie zitten aan de Kattenstaart.
0: 8.
1: 8.
0: Ja.
1: 6 tot 8, geloof ik.
0: Ja, de showroom is officieel 8.
1: De showroom is 8.
0: Ja,
1: En voor de mensen die niet weten waar dat is naast de studio.
0: Ja.
1: Wij zitten op nummer 4. En dat is bij de Kluivenrotonde, achter de Wasstraat. En er zitten hier nog meer bedrijven. Een paar jaar geleden is er een open dag geweest met meerdere bedrijven, geloof ik zelfs. En dat is, maar ja, dus, er is best wel wisseling hier eigenlijk in het kleinbedrijfpark.
0: Ja, we hebben de keukenstudio die hier heeft gezeten.
1: Ja.
0: Dus je kunt een aantal keer van naam en eigenaar veranderd. Maar helaas heeft dat geen doorgang gevonden, om het zo maar te zeggen. We hebben natuurlijk de dansstudio, die zit hiernaast.
1: Ja.
0: Ook leuk.
1: Ja, maar als die een open dag hebben, dan staat het hele plein hier vol. Dus die
0: dus heel veel reuring, altijd heel leuk.
1: Ja, zeker.
0: En naast ons op nummer 10 en 12 daar, komt binnenkort, als ik het goed heb, een fysiopraktijk te zitten.
1: Oh.
0: Dus daar komt ook weer wat meer reuring.
1: We
0: zijn binnenkort weer goed gevuld op dit stuk van de Kattenstaart.
1: Nou, ik wou net zeggen, wie weet volgend jaar of zo een open dag voor het hele Kattenstaartgedeelte. Dat is ook wel wat, toch?
0: Zou leuk zijn.
1: Ja, zou inderdaad leuk zijn. Maar in ieder geval, jullie hebben open dag 10 oktober van 9 tot 3 uur. En ja, je kan gewoon naar binnen. Je kan ook een afspraak maken dat je een half uur voor een plant voor de tuin kan afspreken. Maar je kan ook gewoon lekker binnenlopen, inspiratie opdoen.
0: Afspraak maken kan altijd, maar dan hoeft het niet. Maar.
1: Ik wou net zeggen, maar ze kunnen ook binnenlopen om een afspraak te maken.
0: Exact.
1: Nee, dat kan ook nog. heel veel. Wat verwachten jullie van de open dag?
2: Dat het heel gezellig gaat worden.
1: Kijk. Ja. Ja.
0: Nou, dat is het. Dat inderdaad gewoon een hoop mensen binnenkomen om even te kijken wat we allemaal doen.
1: Ja.
0: En dat is best divers en breed. Dus van harte welkom.
1: Nou, zeker. Jullie hartelijk bedankt dat jullie in de studio kwamen.
2: Ja.
1: Vanavond nog werken.
0: Nee,
2: het is nu wel goed geweest.
1: Ja, het is nu wel goed geweest. Hè? Dus de boel op slot en lekker naar huis. En dan voorbereiden op de open dag, CQ Inspiratiedag, op 10 oktober aanstaande. Dus niet aanstaande zaterdag, maar die zaterdag erop aan de Kattenstaart nummer 8. Dank jullie wel.
0: Yes.
2: Graag gedaan.
0: Ja, bedankt.

0: Robin Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vielen plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank sanguin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt en in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Dregstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vielen plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt. En in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

0: nieuws van 10 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. De politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vinden plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt en in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh hey, jouw stad, jouw radio.
0: Jazz and easy.
9: Drechtstad FM.
10: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
11: Ja, Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy. Het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en Bieradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We gaan er vandaag weer eens heel wat anders van maken. Namelijk een uitzending vol met jazzgitaars. Dus allemaal jazzartiesten die de met name elektrische jazzgitaren beheersen. Nou, daar ga ik straks allemaal veel meer over vertellen. Maar dat klinkt allemaal best lekker zo bij elkaar, al die gitaartjes. En er hoort een lekker bier bij. En in de herfst is dat natuurlijk een bokbier. En er is een nieuw bokbier. Ja, er zijn heel veel nieuwe bokbieren. Maar er is een nieuw bokbier uit Groenlo. Van de brouwerij Brouwers Nus. En dat heet Geit. Dat is een tarwe dubbelboek van ruim 8%. Dus een echt stevige jongen. Maar een lekker biertje voor wat later op de avond. Met dus lekkere gitaar jazz. En we beginnen met Jim Hall. De Amerikaan die al in 2013 naar de jazz hemel is verhuisd. Maar wat kon hij prachtig op die jazzgitaar spelen. We gaan naar luisteren met Too Close for Comfort.

heerlijk. Jim Hall op de jazzgitaar. En we gaan van de ene jazzgitaar naar de andere jazzgitaar. En van de ene Amerikaan naar de andere Amerikaan. Van Jim Hall gaan we naar Joe Pass. Ook hij is al een tijdje in het Rijk der Jazzhemelen, in 1994 overleden. Maar hij is toch wel een van de meest invloedrijke jazzgitaristen. Hij speelde vooral op die bekende Gibson. Met name de ES-175 voor de Kedders. Hij maakte daar prachtige muziek mee. Zoals How High the Moon.

Joe Pass, heerlijke solo op de melodie van Hal Heidemoon. Dat kennen we allemaal natuurlijk. Lekkere jazz op de gitaar en dat kan Barney Kessel ook heel goed. Ja, Barney Kessel, ook een Amerikaanse jazzgitarist die ook al sinds 2004 in het rijk der jazzhemelen is aanbeland. Zijn allemaal al dood die mensen. Dus niet gezond blijkbaar dat gitaarspelen, maar dat even terzijde. Maar ja, die Barney Kessel, dat was wel een grote, want die heeft al met het Oscar Peterson trio gespeeld, maar ook met Charlie Parker, met Billie Holiday, niet te vergeten. En nog veel meer grote der aarde. Maar hij maakte vooral ook solo heerlijke muziek, zoals The Blessing.

Barney Kessel met zijn gitaar jazz. Ja, Pat Martino, dat was er ook eentje. Ook een Amerikaanse jazzgitarist. 77 is die geworden. Hij is in 2021 naar het Rijk der Jazz Hemelen verhuisd. Maar ja, er zit wel een bijzonder verhaal aan die man. Want in 1980 onderging hij een operatie aan een bijna fataal aneurysma in zijn hersenen. Met als gevolg dat hij totale amnesie kreeg en hij dus zijn geheugen kwijt was. En ja, op die manier heeft hij dus twee keer in zijn leven gitaar leren spelen. Want hij heeft helemaal opnieuw moeten leren gitaar spelen. Heeft hij toch gedaan. En ja, met behulp van vrienden en computers en het luisteren naar zijn eigen oude opnames heeft hij toch weer helemaal geleerd. Best knap. We gaan eens naar hem luisteren. Pat Martino met El Hombre.

vingervlugge gitarist Pat Martino. Die er zeker wat van kan en tot de grote jazzgitarist der aarde wordt gerekend. Dat geldt ook voor George Benson. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal. Niet alleen omdat hij een goede jazzgitarist is. Want hij leeft nog wel. 82 jaar is hij. Maar hij is natuurlijk ook een zanger. En heeft ook al veel pophits en dergelijke gehad. Maar hij is toch vooral een jazzgitarist. En daar wil hij ook het liefst om geroemd worden. En daarom gaan we ook als jazzgitarist naar hem luisteren met het nummer Bossa Rocca.

George Benson. Ik heb niks te veel gezegd, want dat is natuurlijk een grootheid als het gaat om spelen op de jazzgitaar. Maar ja, de allergrootste wordt door de collega's in de jazzwereld ook wel zo genoemd, is toch echt wel Wes Montgomery. 45 jaar is hij slechts geworden, in 1968 al overleden. Maar hij wordt inderdaad echt wel gezien als de inspirerende jazzgitarist voor iedereen en een van de grootste op het gebied van dat instrument. We gaan maar eens naar hem luisteren met het prachtige nummer. U kent het allemaal, Misty.

0: about that?
1: Heerlijke live-opname van Wes Montgomery, een van de allergrootste jazzgitaristen. Lekker soleren, lekker improviseren en dan ook nog die prachtige jazzakkoorden. Ik heb ooit eens een jazzgitarist horen vertellen, die noemde dat lepra-grepen. Nou ja, dat is misschien geen heel groot compliment, maar dat geeft wel aan hoe moeilijke standen je met je vingers moet maken om van die jazzakkoorden te kunnen spelen. Nou, deze mannen, deze uitzending van Jazz and Easy, die kunnen er allemaal wat van. Geldt ook voor Lorne Lovsky, een Canadese jazzgitarist. 71 is hij inmiddels, heeft heel veel met Oscar Peterson samengespeeld. Maar is vooral ook een hele goede solist als het gaat om jazzgitaar. We luisteren naar hem met Hey There.

van Lorne Lovsky uit Canada gaan we naar Vic Juris uit Amerika. Die ook al in het rijk der jazzhemel is. Dus niet zo heel oud geworden. 2019 overleden. Maar wel een hele mooie carrière achter de rug. Wij gaan naar hem luisteren met I Fall in Love Too Easily.

was Vic Juris uit Amerika met inderdaad ook weer prachtige solo's op de jazzgitaar in een uitzending vol met jazzgitaristen. Jazz and Easy is natuurlijk een heerlijk programma, dat zeg ik in alle bescheidenheid. Maar als je dan ook van die mooie grootheden als deze jazzgitaristen kunt laten horen, dan is dat altijd fijn. En wat is het fijn dat we ook in Nederland een echte wereldgrootheid hebben. We hebben hem al vaker gedraaid in het programma, Jesse van Rulle. Een echte virtuoos op de jazzgitaar en wereldwijd in de jazzwereld wordt hij hoog aangeschreven. We gaan eens naar hem luisteren met Shade of Jade.

Ik heb denk ik niks te veel gezegd. Jesse van Ruller, een van de grootste jazzgitaristen van deze tijd. En hij komt ook nog eens uit Nederland. Hij werd overigens door Jim Hall, waar we dit programma mee begonnen, die inmiddels al overleden is, ook genoemd als een van de grootste jazzgitaartalenten. Deze jazzanalyse zat vol met jazzgitaristen. Een themaatje wat we misschien wel eens vaker gaan herhalen. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. U hoort inmiddels Grant Green, die ons naar het einde van de uitzending gaat brengen. Wij zeggen bedankt Bob de Breeën voor de techniek. U bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park De Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vinden plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt en in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Rechtsstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Je kent hem natuurlijk van Can I Get There by Candlelight. David McWilliams. Je hoorde hem hier met Tomorrow's Like Today.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 29 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond lerend verhalen vertellen bij de Storytelling Academy. Groenteambassadeur Julia Jochems. En de eerste Australische uitvaart met Nederlandse paddenstoelenkist. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Eddie Rabbit was dat, en So Deep In Your Love. En daarvoor Stevie Nicks en Sarah. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Een verhaal op het juiste moment en goed verteld kan een wereld van verschil maken. Jasper van Schie van de Storytelling Academy vertelt meer bij Herman de Bruin.
1: Jasper, welkom.
2: Dankjewel.
1: Leuk fijn dat je er bent.
2: Dat je hier mag zijn.
1: Ja, fijn dat je er bent, want je gaat praten over de Storytelling Academy.
2: Ja.
1: Dat heeft met verhalen te maken, maar wat is het precies?
2: Nou ja, storytelling is de manier hoe we verhalen delen met elkaar. Het is eigenlijk de oudste vorm van hoe we verhalen delen met elkaar. En in sommige culturen vindt dat echt nog dagelijks plaats. Mm-hmm. In de westerse cultuur vaak toch wat minder. En we zien dat op het moment dat dat wel weer gebeurt, dat daar echt nieuwe verbindingen ontstaan. En het is dus in plaats van het alleen maar delen van informatie, is het ook goed nadenken over hoe deel ik het, wat zeg ik. En dus ook bijvoorbeeld vertellen wat die informatie met je doet. Nou, okay. Daar ligt vaak de verbinding met de toehoorders.
1: Ja, als ik aan verhalen denk, dan denk ik aan een kampvuur waar mensen allemaal bij elkaar zitten. En dan worden er ook verhalen verteld.
2: Ja, ja, nou, dat is de eigenlijk de meest primitieve vorm waarin het heel sterk tot zijn recht komt. Maar je kan ook het bijvoorbeeld in reclame of in uitingen of op een website of in jingles van de radio. Overal kan je er eigenlijk over nadenken. Wat willen we zeggen, maar ook hoe zeggen we dat?
1: En hoe komt die boodschap over?
2: Dat
1: is natuurlijk ook heel belangrijk. Daarom is het een academy, een opleidingsinstituut, mag ik het zo noemen?
2: Ja, klopt. Je kan daar verschillende opleidingen volgen. We geven ook in-company trainingen, zoals dat heet. Mm-hmm. En dan gaan we dus naar een bedrijf toe om daar de medewerkers van een bepaalde afdeling of van een bepaalde functie een workshop of een meerdaagse opleiding te geven. Maar er is ook open aanbod, dus daar kan een ieder zich op inschrijven. En dan hebben we onder andere de leergang, dat is de grootste. Dus 3 keer 3 dagen.
1: Okay.
2: En dan word je echt ondergedompeld in verhalen. Hoe zitten films in elkaar? Hoe zitten verhalen in elkaar? Maar ook wat wil je zeggen? En wat is nou echt de boodschap? Dus niet alleen welke informatie wil je overbrengen, maar op het moment als je erover nadenkt van wat betekent dit nou eigenlijk voor mijzelf, en je beseft wat die betekenis is, en in die gedachte vertel je je boodschap, dan komt die anders over dan dat je hem eigenlijk gewoon heel blauw gewoon maar overbrengt.
1: Sec vertelt.
2: Ja.
1: Ja, ja. Het heeft alles te maken met het feit hoe komt die boodschap over bij de ander, bij de luisteraar. Want dat is natuurlijk heel belangrijk.
2: Ja, nou ja, dat is altijd een gok. Tenminste, in die zin een gok. Je weet nooit wat de ander ermee doet. Maar je kan daar wel in sturen in hoe wil ik het overbrengen en wat is de boodschap die ik wil delen.
1: Ja, precies.
2: En je kan je afstemmen op het publiek. Dat is ook een van de belangrijke lessen die we meegeven. Ken je publiek? Mm-hmm. Want als je een boodschap gaat vertellen aan directeuren van banken, dan kan dat heel anders zijn als dat je een boodschap gaat vertellen aan medewerkers van een magazijn van een meubelboulevard. Maar dat betekent niet dat je er bij de een minder serieus mee om kan gaan. Dus het is net zo goed om de mensen te bereiken. En hoe je het zegt, maakt vaak ook hoe de boodschap overkomt en of die dus overkomt.
1: Ja. Is dit een onderwerp, een instituut wat fysiek is? Academy, ik zie dan een gebouw voor me en zo.
2: Nee, we hebben niet een eigen fysiek gebouw. We maken gebruik van externe locaties. En daar huren we een ruimte of diverse ruimtes. En daar geven we de trainingen vaak midden in het bos. Mm-hmm. Of op een andere inspirerende locatie. Juist om het licht te houden qua organisatie. En, want als je natuurlijk een kantoorpand hebt, ja, dan heb je die lasten ook altijd.
1: Ja.
2: En omdat we die niet hebben, kunnen we onze prijzen ook aan de lagere kant houden. Het is altijd een investering natuurlijk die je doet in jezelf.
1: Ja, ja.
2: En er staan professionele, doorgewinterde docenten. Dus we zijn, ja, goedkoop zou niet de goede woordkeuze zijn. Maar we zijn goed te betalen. En ik moet zeggen dat de mensen die ik gesproken heb, die de opleiding volgen, ja, daar echt enorm veel uithalen qua inhoud, maar ook qua persoonlijke reis eigenlijk die ze af gaan leggen. Doordat je, nou ja, we beginnen vaak met wie ben je, waar wil je naartoe? En wat houd je tegen? Mm-hmm. Nou, dat zijn drie korte, vrij eenvoudige vragen. De antwoorden zijn vaak iets langer en complexer. En meestal ook niet het eerste antwoord is het uiteindelijke antwoord.
1: Nee, maar je geeft mensen wel de gelegenheid om te vertellen hoe zij erin staan.
2: Zeker, ja. Er is alle ruimte voor om elkaar te leren kennen en om een veilige setting te creëren. Dat wat je daar deelt ook daar blijft. Tenzij je zelf natuurlijk voor kiest om dat aan de buitenwereld kenbaar te maken. Maar het gaat er vooral om dat je jezelf beter leert kennen. En als je jezelf beter kent, dan kan je ook beter vertellen wat je wil delen.
1: Dat is natuurlijk zeker zo, ja, inderdaad. Als mensen zeggen, ik wil die missie ook wel eens horen van de mensen die bij storytelling betrokken zijn. Hoe kan dat het beste?
2: Ik denk het makkelijkste beginnen bij de website storytellingacademy.nl. Dus met www ervoor. Daar is alles te vinden over de opleidingen. Maar we hebben ook podcasts. Er worden nieuwsbrieven verstuurd. Dus
1: maar mensen kunnen in eerste instantie...
2: op de website is het makkelijkste.
1: Dat is makkelijkst om daar het te vinden.
2: Ja.
1: Jasper van Schie, hij vertelde over storytelling met een hele enthousiast verhaal. Kijk even op genoemde website en dan kom je het allemaal tegen. En als je wat wil daarmee, dan kan dat ook altijd over heel Nederland zelfs.
2: Dus zeker.
1: Heel mooi. Fijn om dat allemaal te horen van je en heel veel succes daarmee.
2: Dankjewel.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

het onmiskenbare geluid van Al Jarreau. Je hoorde hem met Superfine Love. En daarvoor de Franse bijdrage, dit keer van een Nederlands artiest, Spinvis. En Je dois me perdre. Zometeen groenteambassadeur Julia Jochems. Dat na Anne Murray. And just fall in love again. Dream.

0: uit 1979, The Just Fall in Love Again van Anne Murray. Ons volgende onderwerp. Julia Jochems is groenteambassadeur en wil bijdragen aan een gezondere voedseltoekomst, waarin kinderen groenteeters voor het leven worden. Ze is bij Terra Cox.
1: Wat fijn dat je bent, Julia.
2: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
1: Welkom. Nou ben je fotograaf en groenteambassadeur. Dat laatste vooral, dat is je hoofdbaan eigenlijk. Maar ik begin met het eerste, want je hebt net een website gelanceerd. Toch?
2: Ja, klopt. Ja. Mijn eigen website is eindelijk online.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat je als fotograaf... Nou, eerst maar eens, hoe ben je daartoe gekomen om als fotograaf aan de slag te gaan?
2: Ja, volgens mij liep ik daar al als klein kindje met een cameraatje rond.
1: Echt?
2: Volgens mij vroeger het kleine compacte cameraatje van mijn ouders. En ik heb hem nog steeds. Mijn allereerste camera die ik volgens mij toen ik naar misschien 12 was voor mijn verjaardag heb gekregen. Dus nou ja, geen idee eigenlijk waar die interesse in de eerste instantie vandaan kwam. Maar ik weet wel dat ik het eigenlijk al heel lang een beetje mee vroeger aan het spelen was. En toen op een gegeven moment ging ik met mijn familie een hele mooie reis maken naar Amerika. En toen heb ik dat jaar voor mijn verjaardag een spiegelreflexcamera gekregen van mijn ouders voor mijn verjaardag. En sindsdien ben ik er eigenlijk lekker mee aan de slag gegaan en heel veel over gaan leren. Toen eerst op reis heel veel mooie foto's gemaakt. En er was ook toevallig een vriend van mijn vader, is fotograaf.
1: Dus misschien is het allemaal niet zo toevallig.
2: Nee, misschien ook niet. Ja, gewoon eigenlijk zo mee, denk ik, in contact geraakt. En ik vond het heel erg leuk ook om lekker bezig te zijn, mooie plaatjes te maken. En ja, zo vanuit interesse veel meer over gaan leren eigenlijk.
1: Dus zowel de techniek als het resultaat, daar ben je mee bezig?
2: Ja, uiteindelijk gaat er toch best nog wel techniek achter zo'n camera en hoe het allemaal werkt. En daar had ik denk ik geluk mee dat mijn vader dan een vriend had die fotograaf is. Dus hij heeft... En, nou, daar heb ik heel veel technische dingen van geleerd. En vervolgens ook boeken over gaan lezen. YouTube-filmpjes gekeken. Omdat ik gewoon heel erg benieuwd was hoe ik beter zou kunnen worden. En de camera beter kon begrijpen. En dat was denk ik in 2016. Dus
1: zo, dus
2: 10 jaar geleden.
1: Niet over één nacht ijs gegaan, merk ik wel. Wat is nou jouw droomfoto? Wat moet een foto hebben voor jou?
2: Ik word vooral altijd heel erg blij als mijn foto blije mensen erop heeft. Ik hou ook van hele kleurrijke foto's. Van mooi daglicht erbij, lekker in het zonnetje. Maar ik heb afgelopen tijd heel veel festivalfotografie gedaan. En daar word ik toch het meest blij van als ik dan lachende, dansende mensen op de foto heb.
1: En wie geeft dan bijvoorbeeld die opdracht? Is dat één iemand die daar bezig is of die daar speelt? Hoe werkt dat?
2: Ja, ik heb nu eigenlijk ook zelf af en toe gewoon brutaal leuke festivals benaderd.
1: Heel goed.
2: Maar het is eigenlijk in de eerste instantie begonnen omdat vrienden van mij zelf een festival gingen organiseren. Stranded in Vlaardingen heet dat. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Die hadden zoiets van, nou, jij maakt toch wel eens foto's als hobby. Zou je het leuk vinden om een keer foto's te maken op ons festival? En toen ben ik eigenlijk achtergekomen dat ik dat ook wel heel erg leuk vind.
1: En is dat nou je voornaamste opdrachtgever? Of zeg je, ik ga ook foto's maken of reportages maken van een bruiloft, een kraamfeest, noem maar op. Want dat zijn ook altijd blije mensen.
2: Ja, zeker. Ik heb toevallig afgelopen maand mijn eerste bruiloft gehad.
1: Zo?
2: Trouwfeest eigenlijk. Maar dat was de beste vriend van mijn broertje die ging trouwen. Dus het was heel erg leuk om dat ook een keer mee te mogen maken. En daar... Ja, dat zou ik denk ik nog wel vaker willen doen. Dat vond ik ook heel erg leuk. Binnenkort heb ik mijn eerste newborn shoot. En ook van een heel leuk gezin waar ik foto's van mag gaan maken.
1: Newborn shoots. Ja, ik begrijp dat het gaat om een pasgeboren babytje.
2: Ja, klopt.
1: Maar dat lijkt me nogal wat om daar de regie in te pakken. Want die baby laat zich natuurlijk niet regisseren.
2: Nee, klopt. Ja, ik heb het zelf ook nog niet gedaan. Dus het moet nog komen. En dat is ook de allereerste keer dat ik dat ga doen. Maar gelukkig vond ik dus een hele goede vriendin. En ik denk dat het altijd fijn is om zulke soort dingen die je voor het eerst doet dan bij bekenden te doen. Dan is er hopelijk ook ruimte voor ideeën vanuit hun en om te leren.
1: Precies.
2: Zeg maar.
1: Wat heb jij zelf nou van tevoren in je hoofd wat je dan zou willen doen? Wil je een dag doornemen van zo'n baby of wil je gewoon het samen zijn? Wat heb je in je hoofd?
2: Ja, met een hele kleine jonge baby het heel fijn is om in een eigen vertrouwde omgeving te doen. Dus deze gaan we ook bij hen thuis gewoon lekker doen. Ja, en dan doe ik eigenlijk ook gewoon inspiratie opzoeken. Een soort moodboard maken met allemaal mooie foto's die ik al van anderen voorbij heb zien komen misschien. En dat je dat als inspiratie kan gebruiken. Maar vooral vind ik het ook heel erg belangrijk dat degene zelf natuurlijk op gemak is. En ideeën van hun zijn natuurlijk ook hartstikke welkom.
1: We gaan heel even naar je hoofdbaan eigenlijk. Want ik ben er toch wel nieuwsgierig naar. Wat doe je als groenteambassadeur? Even in een notendop.
2: Ja, ik werk voor Tommy Tomaten als groenteambassadeur inderdaad. Dat klinkt misschien een beetje als een gekke naam. Maar het houdt voornamelijk in dat ik sales doe. En dat doe ik dan voor Tommy Tomaten voor regio Zuid-Holland. En het heet groenteambassadeur omdat onze missie is om samen alle kinderen groenten te leren eten.
1: Zo, dat is een flinke opdracht.
2: Ja. Ja, klopt.
1: Nou, we het over groente hebben, denk je er ook wel eens naar om bedrijfsmatige foto's te maken? Bijvoorbeeld voor zaken die groente verkopen, de veilingen die je promotie willen maken. Of zit dat niet in je arsenaal?
2: Ja, ook. Ja, ik vind eigenlijk alles qua fotografie momenteel heel leuk. Dus ik ben ook lekker van alles aan het uitproberen. Ik doe ook best wel veel wat voor horeca dingetjes. Dus ik heb een vriendin die een eigen restaurant heeft. Daar heb ik leuke foto's voor gemaakt. Maar ook doe ik het af en toe wel eens over eten bij een leuk restaurant in Rotterdam. Of bij de Baron in Vlaardingen mooie foto's mogen maken.
1: Wat heb jij een leuk leven.
2: Ja,
1: zeker. Ik denk dat we even jouw website moeten noemen.
2: Ja, dat zou leuk zijn. Ja, dat is,
1: ja, die is nieuw, hè?
2: Ja, inderdaad. Nou, daar staan ook heel veel op met alle kanten waar ik mee naartoe ga met de foto's. En die heet bij juliajochems.nl. En dan is het met B, Grieks I.
1: Ja. Nou, fijn dat we weten dat je eigen website hebt en wat het allemaal inhoudt.
2: Ja.
1: En dat het nu live staat. Dankjewel voor je verhaal.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

Dat heeft een wonderlijke naam voor een band. Michael Learns to Rock. Je hoorde You Took My Heart Away. En daarvoor nieuw van Iris Penning. Er wordt altijd wel ergens gedanst. Zometeen. Eerste Australische uitvaart met een Nederlandse paddenstoelenkist. Dat na Art Garfunkel en Bright Eyes.

0: grote hit voor Art Garfunkel in 1979, Bright Eyes. Het kwam uit de tekenfilm over konijntjes, Watership Down. Ons volgende onderwerp. Wat begon als een afstudeerproject aan de TU Delft wordt nu gebruikt bij een uitvaart aan de andere kant van de wereld. Voor het eerst is iemand in Australië begraven in de Loop Living Cocoon, een uitvaartkist gemaakt van paddenstoelen. Bob Hendricks van Loop Biotech is aan de lijn bij Herman de Bruin. Bob, welkom.
1: Dankjewel.
2: Je bent namens het bedrijf Loop Biotech in de uitzending, maar het gaat over de Nederlandse paddenstoelenkist. Dat heeft verbinding met elkaar, dat heeft uitleg nodig. Vertel, wat is er aan de hand? Die paddenstoelenkist is er al langer, hè?
1: Ja, dat was mijn afstudeerproject een paar jaar geleden. Mm-hmm. En het is een uitvaartkist gegroeid van paddenstoelen in slechts 7 dagen. En die zorgt ervoor dat wij na onze dood niet de aarde vervuilen, maar juist nog een laatste voeding kunnen geven.
2: Ja, want een gewone doodskist is van hout meestal, hè?
1: Ja, is van hout, is van...
2: Doeken kan ook.
1: Ja. Of doeken of metaal.
2: Ja.
1: In ieder geval niet materialen die... snel groeiend zijn. Ja. Ik bedoel, een boom duurt lang te groeien. Of de aarde voeden.
2: Nou weet ik niet precies hoe dat wortelnetwerk van de paddenstoel eruit zit. Maar dan denk ik, hoe maak je daar nou iets aan wat stevig genoeg is?
1: Ja, dat is heel interessant. Je mixt eigenlijk mycelium, dat is het wortelnetwerk van paddenstoelen. Mm-hmm. Samen met een hennepvezel, dat is eigenlijk een reststroom. Die mix je in een mal samen en dan groeit eigenlijk het organisme door de mal heen. En die creëert in 7 dagen eigenlijk allerlei verbindingen die ontzettend sterk zijn en zelfs 200 kilo kunnen dragen.
2: Oké, dus het is prima kist in plaats van die houten kist, maar net zo stevig eigenlijk.
1: Klopt, maar uit een praktisch oogpunt is het precies hetzelfde, alleen ecologisch wordt er veel gewonnen.
2: Ja, dat was ook jouw opzet om dat zo te doen, hè?
1: Dat was het startpunt. Ik wilde een regeneratief product maken. En begonnen echt bij het organisme en denken vanuit de paddenstoel. Nou, dat is natuurlijk een belangrijke rol in de ecologie. Grootste recycler leeft in de grond. Mm-hmm. En eigenlijk toen pas ging ik nadenken van wat is dan een mooie producttoepassing.
2: Ja.
1: Nou, wat gebruiken mensen in de grond? Een uitvaartkist.
2: Ja. Dat was je afstudeerproject aan de Technische Universiteit in Delft. Techniek en deze kist, dat zit wat verder uit elkaar, toch? Of is het toch techniek?
1: Ja, het is natuurlijk een natuurtechniek. Ze zijn afgestudeerd op architectuur.
2: Ja.
1: Daar ik bij materiaalwetenschap onderzoek gaan doen naar levend materiaal. Dat is eigenlijk hoe de natuur bouwt en vormgeeft. En daar eigenlijk dit ontdekt.
2: Mm-hmm.
1: En door samen te werken met de natuur krijgen we eigenlijk veel meer terug.
2: Ja, je bent er dus al een paar jaar mee bezig. Maar pas geleden is de kerst op de taart gekomen, kan ik wel zeggen.
1: Ja, het was een heel bijzonder moment. Het kwam eigenlijk allemaal samen dat we enerzijds met een partner bezig waren, een grote distributeur die ons naar Australië en Nieuw-Zeeland wilde brengen.
2: Mm-hmm.
1: En tegelijkertijd was er een familie die ons had benaderd dat hun moeder was overleden en die wilde graag een cocoon hebben.
2: Yeah.
1: Dus dat kwam allemaal samen dat daar kon plaatsvinden. Dus ik ben ook heen geweest, bij de ceremonie geweest. Ja, vervolgens komt zoiets dan in het nieuws, in de krant en dan gaat het eigenlijk de hele wereld over.
2: Ja. Ben je trots erop?
1: Ja, zeker trots. Het is een heel, het is wel een beetje dubbel. Natuurlijk, uiteindelijk is iemand overleden, dat is ook een heel emotioneel moment.
2: Yeah.
1: Maar ze zijn heel dankbaar dat ze een product hebben dat past bij de waarde die hun moeder had.
2: Yeah.
1: Het is natuurlijk een supermooie milestone dat we nu alle mensen in Australië en Nieuw-Zeeland ook kunnen gaan helpen.
2: Ja, want daar gaat het door. Maar ja, je kan dichterbij toch ook nog wel wat kwijt. Want is het al een beetje geaccepteerd? Want ik kan me voorstellen dat mensen ook denken, dat hoort nou eenmaal een houten kist te zijn. Dat is de traditie.
1: Ik snap precies wat je bedoelt. We zijn actief in Europa, Noord-Amerika. En dus nu aan de andere kant van de wereld.
2: Ja.
1: Maar je merkt wel, kijk, het punt is dat ons product, de meeste mensen hoeven maar 5 keer in hun leven keuzes hierover te maken. Dus je komt niet heel vaak in het moment. Dus voor ons is het heel belangrijk om mensen bewust te maken van dit zijn opties.
2: Ja.
1: En wat we vooral zien is, koop, zeker voor Nederland, koop lokaal. Wij zijn een van de weinige producten die uit Nederland komen, uit Delft, Nederlandse innovatie.
2: Mm-hmm.
1: Enige regeneratieve product. Maar we zien veel mensen die die kopen bijvoorbeeld een mand en denken daarmee duurzaam te zijn. Maar die hebben geen idee dat 95% van de uitvaartmanden uit Azië komt.
2: Oké. Ja, dat, dan weer, dat kost een hoop vlieguren.
1: Ja, het zijn allemaal taboes en verhalen die we moeten vertellen.
2: Ja, ja.
1: Maar ja, het gaat... Ja, het gaat gestaag. We mogen niet klagen over onze groei. Ja.
2: Zijn begrafenisondernemers er ook in toe in staat om dit te gaan doen?
1: Ja, nee, zeker. Nee, dus daar werken we al jaren supergoed mee samen. Dus voor hun is het vanuit praktisch oogpunt niet anders dan een normale kist. Hij is bijvoorbeeld ook gewoon geschikt voor traditioneel begraven, natuurbegraven natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook gewoon voor cremeren kan ook.
2: Ja, ja, ja. Als mensen daar meer over willen weten, waar kunnen ze terecht? Bij Loop Biotech, denk ik, in Delft?
1: Ja, Loop Biotech in Delft. En vaak is het meest makkelijk om gewoon paddenstoelkist of paddenstoeluitgaatkist te googlen.
2: Mm-hmm.
1: En dan komen ze ons tegen. Ze zijn ook heel erg actief op social media. Prachtige verhalen van families die het product hebben gebruikt.
2: En dezelfde zoekterm moet je dan gebruiken en dan kom je erbij. Ja.
1: Zeker.
2: Ik wens je veel succes ermee en dank voor het gesprek. Bob Hendricks namens Loop Biotech met de eerste Nederlandse paddenstoelkist die zelfs in Australië is gebruikt. Mm-hmm.

0: nieuws van 12 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park De Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vielen plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt en in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM.

0: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. De politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vinden plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt en in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: stad, jouw radio.
1: Rechtsstad FM.
0: Met het nieuws van 2 uur.
2: Tuin Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park De Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan 425.000 euro wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vinden plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank sanguin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolken. In de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.